0: Ik haas, gaat die gaat naar de kathé. Ja, de kathé. Nee, iemand op opleid met mij. Ah, ja, kathé.
1: Hakashu aroch tati biti na yona hakashu aroch anat nilieta.
0: Kassero to hai yesef, hai yesef, hai yesef. Kassero to hai yesef, hai yesef.